Dit is Jos Terpstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Jos Dijkstra met het radio-nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.

Sjors Dijkstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plan. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt? Hoe echt voel ik de regen? Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst in het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891 KBC.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetjan. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht... tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond... 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem. Tussen Paalgraven en Ravenstein. 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef de

0: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Morse code.
2: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetjan. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht, hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Beleef

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
11: Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan nu oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16, komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch-West is de weg weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wel drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drecht-tunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond.
10: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële Webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Weer een uur lang de gouden glans van radio in KBC's Zoute Uur. Met straks Brenton Wood. Ik zie op de lijst staan Steely Dan. En de heerlijke muziek If I Only Had Time van niemand minder dan John Rawls. Die man met die donkerbruine stem. Leuke liedjes allemaal. Reden om hem aan te laten, die radio. En straks een waanzinnig leuk verhaal in het tweede gedeelte van de show over een van onze geliefde zeezenders. Eerst van start met vier liedjes op rij. Robert Palmer zit erin. Earth and Fire. En aan het eind hoorden we Gimme a Little Sign. Nou hoor ik mensen hun hersenen kraken. Door wie is dat gezongen? Horen we zo meteen. Hier eerst Ha Ha, zet de clown. Ha Ha. Manfred

Heel even resumeren. We hadden Manfred Mann in volgorde van opkomst. Robert Palmer, Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En net gehad Gimme Little Sign, gezongen door inderdaad Brenton Wood. Dit is het Zoute Uur op KBC Radio. Je weet het, we zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week on air.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Morse code.
5: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Een file van 2 kilometer en 10 minuten.
9: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 55 2491. Miami Girl.

Steely Dan beet het spits af van de tweede helft van de show. Liedje getiteld Kid Charlemagne. Ik heb dat nooit zo begrepen, want Charlemagne is een echte Franstalige titel. En Charlemagne, ja, Karel de Grote betekent het eigenlijk. Sarah van Fleetwood Mac hadden we daarna. Even terug naar die zeezenders, waar wij elke dag een hommage aan geven. Zeezender Radio Veronica was een gulle gever. Tijdens de bekende televisieactie Open het Dorp van Mies Bouwman, we kennen haar zeker nog, schonk de zender 140.000 gulden. 140.000 gulden, een hoop geld begin jaren 60. Zwart-wit televisie hadden we toen. En maar één zender. Ja, hoe snel alles kan veranderen, hè? We gaan er drie op rij zetten. Te beginnen met John Rawls en If I Only Had Time.

0: 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. ABC.
1: Tu me dis, loin des yeux,

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde. In the
1: summertime when the weather is hot. Oh, elk jaar weer die stapel vakantiegidsen. Hoe kom ik eruit?
2: Met het nieuwe vakantievliegboek van Neckerman. De mooiste vakantiecentra tegen betaalbare prijzen. Nu nog voordeliger met de gratis vakantiecheck van 25 gulden. Aanvragen bij Neckerman Vliegreizen, postbus 10570 Amsterdam. 10570.
3: Nieuw van Keitel!
4: Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Nederlands meest geliefde komiek heeft Keitel een unieke LP samengesteld. 10 jaar André van Duin. 10 hits, 10 sketches, 10 gezichten met...
5: We zullen doorgaan.
4: Zijn laatste hit...
5: Vielen.
4: Sketches als Bloemkool, Belt u maar, De Orgeldraaier, Beursplein 5 en De Lotto. Zijn grandioze creatie...
6: Brand, zijn de branen krom.
4: Meezingen met... Met Willem Pie, Wonderkind, Angelique en vele, vele anderen. 10 jaar André van Duin voor maar 1990. Ook op muziekcassette en 8-track.
7: Kijk, dat heb ik nog altijd graag gewild. Hè. Al mijn successen op 1 LP. Ja, typisch iets voor Keitel.

0: hier.
1: Roger van drie gedraaide platen gehad. Butterfly in het midden van de Fransman Daniel Gérard. En net Joe Jackson. Is she really going out with him? Ja, ze gaat echt met hem ervandoor, definitief. Joni Mitchell neemt namens mij afscheid. You turn me on. I'm a radio. Leuke titel, hè? Mooie dag.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlandse ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer, vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een autobrand viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is één rijstrook dicht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten en 6 kilometer. Verder is het druk aan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Ongeveer 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar.
7: We are officially the hottest AM station. 89.

geweest ben. En Mexico. Sorry, is er één van waar ik wel geweest ben. Ja, Yucatan in Cancún. Maar dat is heel lang geleden. Maar ik zal het nog onthouden als de dag van gisteren. Ik denk dat is wel weer eens leuk. Met de hit van Les Humphrey Singers uit het jaar 1972. Mexico. Ja, ik ga de zangeres onder naam ook een keer laten horen.

0: Apocalypsie. Het is niet te geloven. Hans, die doet nog even kalm aan. Gelijk heb je, Hans. De Viking en Kain op Kreta en lekker genieten. Nog een weekje. Dat is al 12 weken intussen. In mijn beleving, hoor. Het is de 3e week volgens mij. Maar oh, heerlijk, ja. Nou, geniet ervan. Je hebt het verdiend. Zeker. Ik geloof er heilig in. Zo, mensen, wat hebben we al veel berichten binnen? Messenger, Bob van Meten, Bob at kbcradio.nl. Niet alleen vanaf Kreta of een andere plek in Griekenland. Italië? Frankrijk? België? Australië? Niet te geloven. Ja, zeker wel, want Harry is er ook bij natuurlijk. Dus dat is even fijn. Onderweg op KBC op deze maandag de 8e. Messenger Bob van Meten, Bob at kbcradio.nl. Ik zeg winnen toe, goeiemorgen. Cowboy Phil heeft al wat gestuurd. Michel is ook op vakantie nog volgens mij. Of is hij alweer terug? Nee, die zit nog steeds. Och jongens, die zit nog steeds in Frankrijk, denk ik. Mike, ja, Mike. Ja, daar sta ik even bij stil. Er is wat gebeurd van het weekend. In een heel positief daglicht zetten we dat. En dat is ook gebeurd. Ik zeg nog niet wat, maar ik ben er zelfs opgewonden van sinds gisteren. Ruud is erbij, Jos heeft zich gebeld. Eagle Sky, Peter Leijendekker, Joop van Zijndelaan, Stolwijk.
1: Ik snap jou, this room's a mama. Hit it!
0: Gerard Grootkers.

0: zangeres Stella Lefty en Boston. Zo heet het nummer. Ik vind het een lekker plaatje, moet je zeggen. Het is een nummer van dit moment, voor de duidelijkheid. Mocht je er nog niet bekend mee zijn met deze Stella. Ik ook niet. Dat wil zeggen, sinds een week of twee ken ik dat nummer. Ik denk, dan moet ik wel eens even laten horen in de onderweg op KBC Radio. Voor de meesten onder ons, goedemorgen. Sommigen heel goede morgen en anderen is het dan weer middag. Bijvoorbeeld bij de Viking en Karin in Griekenland. Maar bij Harry is het zelfs alweer avond. Die gaat er weer bijna naar bed. Guten Montag, mate. Schrijft hij bij. Guten Montag, zurück, zeggen we dan maar. Gaan we zeggen middag essen en zeggen we guten Mittag en zo. Ja, voor jou telt dat niet meer, maar ja, jouw middag is alweer voorbij. Het is alweer bijna dinsdagochtend. Harry, fijn dat je er bent. Geldt voor iedereen trouwens. Leuk dat je je meldt. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Hartstikke gezellig. Ja, ik ga straks het nieuws brengen van... ik ga straks het nieuws brengen van Mike. En als ik dit zeg, dan zeg ik... Nee, ik zeg niks meer. Zometeen alles daarover. De MRC-mossel heeft zich gemeld. Marcel Duitsig is er ook bij gekomen, moet ik zeggen. Kees Diepens en Johan Combi 1 heeft zich gemeld. Nou, ik ga even van vooraf aan beginnen. Dat wil zeggen eigenlijk van onderaf aan in mijn rijtje met mensen die zich al hebben gemeld. Philip stuurde gisterenmiddag al eventjes wat foto's in waar hij geweest is. Hartstikke leuk om te lezen. Leuk om te zien met name ook. Compleet verhaal erbij. Maar we schuiven het even door naar zometeen. De winnaar toe. Zegt goedemorgen Bob. Ik ben zaterdag vertrokken en 's avonds op Geiselwind heb ik gestaan. En nog eentje kunnen lossen. En gisteravond bij de Griek gestaan. Was het open? Dat denk ik wel. Lekker, lekker, lekker. En nu wat adressen rond München. En morgen, dan is het dinsdag, dan zit ik in Tirol. Oké. Een fijne werkweek voor iedereen en de groetjes van mij. De winnaar toe. Onderweg voor Brouwer. Urk. Michel met vakantie. Morgen Bob. Vrijdag bij de paardentrainer en vriend in Heire geweest. Ook hij was aangenaam verrast. Ik heb natuurlijk paard gereden en 's middags naar Montpellier gegaan. 2 dagen op de camping gestaan, de stad bezocht. Het is een mooie stad, heb ik wel eens gehoord. Ik ben er zelf wel langs gereden, maar nooit zelf geweest. Ja, en dan verder op huis aan. Deels via de oude route Nationaal 7 tot net voor Mâcon gekomen. Wat is La France mooi. En ik heb toch wel iets gemist de laatste 20 jaar. A demain, possible. Leuk om dit even te lezen. Dan denk je, zoiets heb ik al gehoord. Ja, vorige week was hij ook razend enthousiast. Toen vertelde hij al wat hij zou gaan doen. En dat hij weer terug zou gaan richting Nederland. Of ze met zijn beiden, zeg maar. Foto van de paardenrennen. Leuk om jou zo te zien. Kan je niet herkennen, Michel, met je helm op. Onderweg op KBC, Ruud van der Zee. Ik heb een heerlijk culinair weekend gehad. Ik was bij Modena. Prettig schuurtje daar bij La Campania. Of nee, La Campanina is het. La Campanina, sì. Gelost in Regionale Emilia natuurlijk, ja. En nu onderweg naar Umbertide. Zo, Italiaans weer een beetje bijgespijkerd voor mij. Dank je wel. En ik begrijp inderdaad dat je het goed hebt weten door te brengen. Nou, de felicitatie komt eraan. Jos, ik zeg nog even niks. Anders verklappen we alles. Egel, Peter, Leijendekker. Ja, goed dat je er bent, Peter. Ook vanmorgen vroeg al geluisterd naar Radio M Utrecht. Goed zo. Gezellig, hoor. Joop Seidelaan, Bob, alle luisteraars van onderweg. Ik ben er weer bij, hoor. Vanmorgen gelost in Münster in Duitsland. Ik sta nu even in de wacht in Rijnen. Een beetje druk hier. Ik heb er nog 2 voor me. En dan gaan we vanmiddag dat nog even lossen in Hardenberg. En ja, dan zien we het wel weer. Doe voor mij maar een bakje koffie. En straks natuurlijk een tostietje hamkaas. Spreek voor zich, Joop. Ik weet het. Fijne uitzending. Daar zijn we lekker mee bezig. Mede dankzij jou. Joop van Zijderlaan, Stolwijk. Gerard Grootkozijn en Duimpje krijg je van mij terug. En Chippy, Martin, vandaag een dagje thuis. De Volvo is bij de dokter. Dus ik ga maar even een rondje lopen. Nou, als ik de foto op deze weg interpreteer, dan denk je dat je nog een aardig eentje mag gaan. Had je voor mij nog een bakkie? Ja, natuurlijk, jongen. Bij de eerstvolgende gelegenheid, dan laat je me even weten waar je stilstaat. Of tijdens het lopen durf je die koffie aan. Ja, eigenlijk wel, hè. Nou, vangen. Vangen. En een tost hier, dat regelen we ook straks even. De maag moet toch gevuld blijven, ook met het vaste voedsel, zeg maar. Dan Stegeman, ik zei het al, met een duim erbij voor Elwin. Stegeman. Pultrum. Riesen. Daar hou ik van. Ja, hij gaat na al die jaren Mullenholte verlaten. Maar goed. We gaan jou vast een goede start wensen natuurlijk. En nog even Johan ACC. Die krijgt voor mij ook een duimpje terug. Dat doe je bij iedereen. Inderdaad, die een duimpje stuurt. Die krijgt een Bluetooth duimpje terug. 11:57. Meer post zometeen. En je mag erbij zijn. Messenger Bob van Beter. En bob@kbcradio.nl. Eerst even luisteren wat de ANWB ons te vertellen heeft.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland is de A7 Hamburg richting Hannover dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Masje en Horst. Het duurt nog tot 17 juli. Komend weekend is bij Hamburg de A7 Flensburg-Hannover in beide richtingen dicht bij de Elbe-tunnel van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. In het zuiden van Duitsland is vandaag een grote kans op vertraging door filevorming op de A93 Rosenheim richting Kufstein. Bij de Oostenrijkse grens wordt het vrachtverkeer gedoseerd doorgelaten om files op de Oostenrijkse A12 te voorkomen. In België is de A12 Brussel richting Antwerpen komende nacht dicht ten zuiden van Antwerpen bij de Ruppeltunnel. De afsluiting van de tunnel is van vanavond 8 uur tot morgenochtend 6 uur. Omrijden kan via de E19 Brussel-Antwerpen. In Zwitserland is de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen dicht door werkzaamheden bij de Gotthardtunnel. De afsluitingen zijn alleen 's avonds en 's nachts van maandag tot vrijdag, steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Dit duurt nog tot het eind van de maand.
0: Wijnand, dankjewel. Er is Jonas Blue, Dakota. We stappen in de snelle auto. Zo weer 10 jaar oud dit plaatje.

0: KBC Radio.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Een deel van het Nederlandse ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. Een nek-aan-nek-race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelpen-Oler nog wel een file, 5 kilometer en 10 minuten lang.

0: Van de Jackson 5 naar de Jacksons, naar solo Michael Jackson en de rest van zijn broers. Een aantal in ieder geval ook die ook solo gingen natuurlijk. Ja, Live was Lovely One nog steeds. Onder de naam de Jacksons, Michael en zijn mannen. Michael en zijn broers moet ik er eigenlijk zeggen natuurlijk. Onderweg, You Are the Lovely One. Uit het jaar 1980, 46 jaar geleden gemaakt. Dit is onderweg op KBC, dat is niet 46 jaar geleden gemaakt. Maar misschien was je wel al in de gedachte dat je chauffeur zou willen worden 46 jaar geleden. Dat zou zomaar kunnen. Hoeft niet, maar het kan wel. Zo, we gaan weer even lekker een rondje post doen via Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. En zometeen maar eens eventjes bekendmaken wat Mike afgelopen weekend gedaan heeft. Dat is wel een beetje bijzonder, dat doe je niet al te vaak, weet ik. In dit geval heel erg leuk wat Mike heeft gedaan. En hij heeft het niet alleen gedaan, zeg ik dan. Maar daar zo meteen dus meer over. Dat lijkt me veel handiger. Messenger Bob van Beten. Daar gaan we met een nieuwe ronde met Post. Kok heeft nog geen duimpje van mij teruggehaald. Dus Kok van Inge bij deze. Dankjewel voor het sturen, voor je aanwezigheid. Duidelijk te maken met een blauw duimpje. Kees had hem wel gehad, hè? Nee, Kees had hem ook niet gehad. Kees Diepens, dus bij deze, ja. En Kees, José en Buck, die zitten nog thuis. En ze luisteren, is de waarschuwing, gelukkig maar. Marcel Duitser, ja. Hey Bob, goedemorgen. Hoe was jouw weekend? Zou ik niet vertellen, gaat je niks aan. Ik heb weer, zegt hij, een Gildenhaus geladen voor duiven. Dus ik kan er bijna de hele uitzending bij zijn. Oké. Okay. Hartstikke gezellig. Ja, mijn weekend, ons weekend was vast prima, Marcel, moet ik je zeggen. Beetje geklust, in het nieuwe huis. En het oude huis een beetje borden gehouden, want ja, dat is nog niet verkocht. Dus ja, als er weer kijkers komen, moet je toch zorgen dat het gras gemaaid is. En dat alles er een beetje, ja, zeg maar, gestoft en gezogen bij zit. En ligt en staat en hangt en zo. Dus daar zijn we nog even het weekend mee druk geweest. En voor de rest lekker gegeten. Even heel gauw bij een beachhouse geweest, gewoon in de eigen stad. En dat is heel bijzonder, aan het water. Zeg maar een beetje aan de overkant van waar ik woon nu, daar zit ook een beachhouse. En ik moet je zeggen, dat is hartstikke leuk. Je waant je bij wijze van spreken bij de Lange Velderslag. Nou ja, dan iets anders, maar ongeveer dat. Jos die denkt nu, oh is dat zo, concurrentie? Nee hoor, zeker niet, want dat is een leuke plek om te gaan. En dat is meteen aan de Noordzee. Dus dat is toch een iets andere beleving daar. Maar leuk is het wel, en dat hebben we ook even gedaan. Voor de rest kalm aan gedaan. Luc de MRC Mossel, ik ga hem vermelden, want hij heeft een goede morgen, Bob. En voor iedereen zojuist geladen bij Kortrijk. En we vertrekken nu richting Zürich. We hebben ondanks het mindere weer toch wel een geweldige hoogvliegersdag kunnen houden. Oh, dat is denk ik zaterdag geweest, hè? En weer veel blije gezichtjes gezien. Daar doen we dat natuurlijk voor. Diverse foto's en video's staan op de sociale kanalen. Dus als jullie ze willen bekijken, dan zijn ze daar te zien. Iedereen een fijne werkdag, de MRC, Mossel, Luc. Ja, en de hoogvliegers. Ooit onder de vlag van Frank, niet te vergeten, Frank Bakker. Dat zeg ik er toch altijd maar weer bij. Die tegenwoordig natuurlijk Noah for All al sinds jaar en dag een warm hart toedraagt. Maar ja, bij Frank is het wel, met Frank is wel die hoogvliegers en wel bij hem begonnen. Althans bij een aantal mensen, waar Frank er zeker een van is. En Frank Bakker is vandaag... Ongelooflijk. Met zijn wederhelft. 36 jaar getrouwd. Ik kwam het net tegen op Facebook. Dus dat moet ik nog even vermelden. Leuk. Leuk, leuk, leuk, leuk. Ik zat sowieso nog eventjes te kijken. Op Facebook. Ja, je kunt het beste als je even een berichtje wil sturen. Tenminste, dat is voor mij zo handig. Dan zie ik meteen wat er gaande is. Want ik kijk niet geregeld op Facebook. Dat wil zeggen... Oh... Ik zat onderwijl eventjes te kijken. Dit moet even weg, dit. Ik zit onderwijl berichtjes te tikken. Ik doe twee dingen tegelijk. Dat moet ik niet doen. Dat moet ik zeker niet doen. Ik wil daarmee zeggen, als je echt een berichtje wil sturen... voor mij is het handiger dat ik dat dan meteen zie. Als je een berichtje stuurt. Nou, oké. Dus bij deze. Onderweg op KBC is even kijken wat we hebben in de post. Het is net of ik niks heb. Ja, dat is heel veel, maar... Ik ben onderwijl aan het scrollen en kijken of ik 80 dingen tegelijk kan. Nou, dat kan ik echt niet, hoor. De duimen uitdelen aan Chippy. Heb je dat nou gehad van mij? Nee, bij deze, Martin. Ja, nou, die had al gezegd natuurlijk dat hij straks een tosti wil. Dus ik ben weer bij. Johan ACC heeft een duimpje voor mij gehad. Ja, ik loop nu een beetje mezelf in de weg, denk ik. Kees van José en Buk. En Kees zegt, ik ga zo meteen even de trailer volzetten in IJmuiden en dan naar Urk brengen. Morgen vertrekken we weer richting Italië. Hé, hey, nou, toch een beetje... toch al aan het werk gaan om straks weer de kilometers te gaan maken. Maar dan de echte kilometers. Goeie reis alvast. Mooi bejagen. Edwin van Tielbeke. Morgen, Bob. Ik zeg, Edwin. Ik ben geladen en klaar. Zie naar Ween. Voor Basel. Voor Basel, Zwitserland. En nu nog even aan het rommelen. Noem het maar overblazen hier. Woensdag ga ik in Basel lossen. Iedereen werkt ze maar weer. En de groetjes van mij. Kijk, daar doen we het allemaal voor natuurlijk, hè. André. Zijdelaan Stolwijk. André, kom er even bij.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij. Nou, lekker lang weekend gehad.
0: Was het goed?
1: Was vrijdagmiddag lekker vroeg thuis.
0: Ja.
1: En nou, vanmorgen gelost in Den Bosch. En daar heb ik, rond een uur of negen was ik er leeg. Daar heb ik op de Moerdijk weer geladen voor Bornem.
0: Ja.
1: En dan gaan we die straks even lossen. Even een half uurtje pauze maken aan de grens. En dan gaan we door naar IJzermond. Omdat de geladen voor Best vanmorgen vroeg.
0: Dat is mijn best.
1: Of RV of Kalpen Oler. Moet ik even kijken.
0: Mm-hmm.
1: In ieder geval, ik kan sowieso waarschijnlijk een hele tijd bij zitten, de hele uitzending. Dus maak er mooi van.
0: Doei.
1: Iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe, André. Foto's kijken en luisteren naar het verhaal van Mike. Je gaat dat zometeen doen, hè? Want je blijft hier natuurlijk. Ja, bij KBC op 891 op 1008 kHz. En niet te vergeten via de diverse streams en platforms. En radio-apps. Dit programma onderweg is er ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en paragaanderadio.nl. En dit is Chris.

0: Rosaria uit 87 en Loving You Again. Jawel, onderweg op KBC. Oh, zometeen een Bob dubbelop natuurlijk. Twee nummers, misschien wel drie van één en dezelfde artiest. En de muzikale ketting doen we in het volgende uur, hoor. Ga ik je vertellen waar wij afgelopen vrijdag, dus is voor mij ook een heel weekend tussen, ik weet het niet meer, waar wij mee geëindigd zijn. Dat ga ik je straks vertellen en dan kun je daarop inhaken. Maar voor Bob dubbelop ligt ook nog alles open. Zometeen, onderweg op KBC. Ja hoor. Berichtje van Jos. Nou, Jos. De zager Jos de Zilker. Die was erbij. Die was waarbij, zeg je dan. Ja, die was erbij. Bij Yvonne en Mike. En niet zomaar op de koffie, helemaal niet. Want we horen Mike ook zo meteen. Mike ga ik feliciteren. Want 6 juni, afgelopen zaterdag, waren Yvonne en Mike 4 jaar bij elkaar. En dat staat op Facebook. 4 jaar bij elkaar en nu een echt paar. Foto's zijn getuige van het feit dat ze afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje zijn getreden. Veel geluk en met deze oprechte felicitaties voor jullie. Wat heerlijk om getrouwd te zijn, kan ik me voorstellen. Wat leuk. Yvonne, gefeliciteerd. Mike, gefeliciteerd. Jullie beiden natuurlijk, ik zei het al. Van harte. En Mike, stuur al even een duimpje in. En Yvonne niet te vergeten. Ze luisteren op dit moment, dus lieve mensen, een mooi huwelijksleven toegewenst. Dat jullie nog veel meer gelukszaampjes gaan hebben dan je de afgelopen 4 jaar al hebt gehad. En je weet het in voor- en tegenspoed, hè? Ik zeg niks meer. Jos feliciteerde je ook al en Jos was erbij. Die mocht ja zeggen volgens mij. Dat wil zeggen tegen, als getuige, het huwelijk. Jawel. Dat is ook een mooie belevenis geweest, kan ik me voorstellen. Mike, kom er even bij. Gefeliciteerd.
1: Goedemorgen, Bob. Hi. Ja, met Mike in ieder geval hier zo.
0: Ja.
1: Wij zitten er ook even bij. Ja, ik heb de hele tijd even niet bij gezeten. Maar ja, dat de omstandigheden.
0: Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, tuurlijk.
1: Ja, dus wij zitten er ook weer even bij te luisteren.
0: Ja.
1: Dus, en nog bedankt dat je even gefeliciteerd hebt. En ja, ik hoop elkaar wel vaker te horen nou. Dus de groetjes van Yvonne, Mike. Doeg.
0: Doeg, oké. Yvonne, Mike, groetjes. En geniet van alles. En dat is wel zo gezegd en belangrijk natuurlijk, ja. Onderweg op KBC, meer post zometeen, Messenger Bob van Beten. En Bob at kbcradio.nl. Henk Hendricks is erbij, Sandra heeft zich gemeld. En Ruud heeft nog even de verkeersmededeling. En die krijgt bij mij altijd voorrang, dus bij deze. Het gaat over Italië op de A14 bij Bologna in de richting van Ancona. Is een dikke file op de ring ontstaan. Advies, zegt Ruud, is de afrit Bologna Borgo Paniale te nemen. Paniale, de parallelweg. Want de stilstaande file met, denk ik, zo'n 3 kwartier vertraging op dit moment is er gaande. Dus bij deze nog een keer het advies is om de afrit Bologna Borgo Paniale te pakken. De parallelweg is dat. En dan ontloop je in elk geval die 3 kwartier file wat Ruud zo'n beetje inschat op de A14 bij Bologna in de richting van Ancona.
2: Gefeliciteerd!
0: Oh ja, die was natuurlijk voor Mike en voor Yvonne. 11.

0: De Pipkins en Gimme Dat Ding en natuurlijk de stem van Wolfman Jack daarbij. Onderweg op KBC Radio. Zometeen Bob Dubbelop. En dat is een hele leuke ouwe, zeg maar. In een twee- of een drietal variant. Dan wordt het misschien wel een echte Bob Dubbelop in het kwadraat. Wacht het af. Sandra van Zijderlaan, Stolwijk. Sandra, goedemorgen.
1: Hey, goeiedag, Bob de Bobski.
0: Hey.
1: Kijk van Dikkema. Maandag.
0: Is het weer maandag, ja?
1: Jemig, want ja. Het ligt de tijd.
0: Ja, het gaat hard, hè. Zo'n weekend is zo voorbij.
1: Maakt niet uit, we zijn weer bezig. Ik ben onderweg naar Ravels voor de tweede keer.
0: Ja.
1: En dan gaan we wel weer zien wat we moeten doen. Maar de dag kan al niet meer stuk, want ik kwam onderheen tegen.
0: Uh-huh.
1: En verder, ja. Daar heb ik eigenlijk weinig te melden op.
0: Nou ja,
1: dus het wordt een saai berichtje. Maar we gaan luisteren en maken er een leuke uitzending van. En wie weet tot van de week. Later!
0: Sandra, dankjewel. Ik vind het wel leuk dat je wat bericht. Ja, we hebben veel te melden en weinig te melden. Het maakt niet uit, je bent er. En dat waardeer ik echt waar. Dat weet je, je kent me, toch? Gaan we binnenkort weer eens een keertje hamburgers bakken ergens of zo. Lekker, heerlijk. Oh, heerlijk. Nou, ik ben blij dat ik geen weegschaal meer heb. Maar ik stond vanmorgen... Ik ben bijna poedelnaakje, zeg maar. Nou, oké, okay, schone onderbroek ook nog aan. En toen dacht ik echt, ja, die buik die wordt toch steeds dikker. Echt, ik moet echt... De zomer gaat beginnen. Met name vanaf dit komend weekend wordt het heel erg warm. Dus ik zal vaak in de korte broek lopen. Maar ja, ik moet bijna nieuwe korte broeken kopen. Dat is echt verschrikkelijk. Ik drink te veel, ik eet te veel. Ik denk ook te veel aan eten. Trouwens, de tosti's, die ruik ik hier beneden. Als je ze wil bestellen, messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Je weet het, de lekkerste tosties. Die maakt de kantinejuf. Juffrouw Corrie, bestellen, dat kan via mij. Oké, mensen, daar gaan we.
2: Bob, dubbelop.
0: Frank Sinatra. We beginnen met Let's Face the Music and Dance. En misschien duiken we ook wel in een huwelijksbootje.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Voor de Thomassentunnel 2 kilometer en ongeveer 10 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole op de A12... Vanuit Arnhem een file van ongeveer 10 minuten.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Onderweg met Bob van Beten. Bob op dubbelop in het kwadraat.

Frank. Sinatra, drie keer achter elkaar. Eén keertje met deze Bad Bad Leroy Brown na 12 uur. En voor 12 uur hadden we er ook twee. Dus Love and Marriage natuurlijk. Vanwege Yvonne en Mike die in het bootje zijn gestapt afgelopen zaterdag. En Frank daarvoor met Let's Face the Music. En Start to Dance. Nou, dat hebben we intussen gedaan, geloof ik. Hè? Ja, denk het wel. Hey, goedemiddag voor de meesten onder ons. Guten Mittag. Fout Duits, maar ook wel weer leuk om te zeggen. En van Reiner te Martina, meine deutsche Leute Freunde, mag ik dat altijd zeggen. Dus luisteren via de radio-app, dat kan een radio-app als... deze zegt Henk Hendriksen. Goedemorgen Bob, wordt intussen dan goedemiddag als ik hem voorlees bij deze. Ik luister altijd op de rode muziek-app van mijn iPhone. Minder reclame met opstarten. Nou, dat is ook wel weer feitelijk altijd. Heel fijn bedoel ik dan. Dat heb ik ook in de auto als ik zit te luisteren via de app. Dan denk ik, hè? Wat een reclame eerst voordat je gaat beginnen. Dan zet je naar een ander kanaal. Dan heb je hetzelfde. Dan blijf je in de reclame hangen. Als dat de knop is die je moet hebben of de app die je moet hebben, hartstikke goed om te weten. Onderweg op KBC, ja, hij is er niet bij. Ik heb het over Cowboy Phil. Goedemiddag Bob en alle luisteraars onderwegjes. Ik ben er momenteel niet bij. Zowel vandaag, woensdag als donderdag zit ik zonder elektriciteit vanwege vernieuwing van het netwerk en nieuwe meters die geplaatst moeten worden. Nou, de diepvriesproducten die ik had, heb ik even naar een vriendin gebracht. En daar mag ik ook blijven eten. En morgen is er de hele dag geen water. Nou zeg. Ik krijg toch wel alle ellende in één keer op je bordje, hè? Oh nee, want je eet lekker bij die vriendin, dat snap ik, ja. Ik heb genoten van mijn zondag in Oostende, want dan was ik met een rondleiding op de boot van Greenpeace waar ik geweest ben. Oh, grappig. Ja, ik zie hier een fotootje inderdaad, ja. Gistermiddag gestuurd, dus die had ik al gezien, maar ik begrijp nu het verhaal ervan.

0: Track. Wat een mooie naam voor de groep. En Surrender, Back to the 70s, onderweg op KBC Radio. Nou, voor de muzikale ketting zijn we al een stapje verder gekomen. En vergeten we gewoon gauw wat de derde schakel afgelopen vrijdag was. Ik zeg, het was iets met dromen en daar haakt Chippy op in. Marco Borsato en de meeste dromen zijn bedrog. En mijn moeder zei altijd, maar als je je best bed piest, dan ligt het er morgen nog. Of zoiets. Nou ja, goed. Jeroen van Rode, aviateur Jeroen, is erbij gekomen via Messenger. Een duimpje van hem. Dankjewel. Voor je aanwezigheid dat toonbaar werd gemaakt met een Bluetooth duimpje. En jij lekker sturen. En ik denk aan een tosti. Ja, zeker. Van de kantinejuf. Ik ben net even gaan kijken. Een hele stapel heeft ze weer gemaakt. We kunnen zeker tot en met donderdag kunnen we voort. Vrijdag de kipsatéetjes. Dus dat is goed. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Mocht je een tostietje willen hebben, dan regelen we dat. En een koffie, dat regel ik dan. Dat wil zeggen, je kunt alles via mij bestellen, maar ik gooi dat de deur uit. En de kantinejuf via haar eigen luik. Juffrouw Corrie doet dat. Etage lager, dan komt de tosti ook naar je toe gevlogen, bij wijze van spreken. Zo, dat was de koffie. Harry in Brisbane, lekker op deze maandagavond voor hem aan het luisteren. Niet via de middengolf, hij heeft het even geprobeerd op 891. Ja, daar is wat aan de hand, jongens, op 891. Wij worden gestoord door een radiostation in Australië. From Adelaide, 891 kilohertz. En dat is ABC Radio Adelaide. Oké. Smile on the world, Harry, dankjewel. Ja, sorry, dat reikt niet zo ver, het geluid dat wij produceren hier vandaan. En daar straks draaide je Chris Ria. Dat is leuk. Loving You Again. En nu ze weer gaan voetballen, veel Driving Home for Christmas natuurlijk. Ja, zeker. En dat is natuurlijk al kenmerkend voor dit programma. Op het moment dat je als Nederland voetbalt, oranje dus voor de duidelijkheid, de wereldkampioenschap en Europees kampioenschap voetbal gaat houden, dan draaien we nog wel eens Chris Ria, Driving Home for Christmas, midden in de zomer. En dat gaat deze maand ook zeker gebeuren. Als we dat laten horen, is een soort bijgeloof, dan weten we gewoon bijna zeker zeg ik dan, dat we verder gaan komen, weer een ronde of in ieder geval een volgende wedstrijd gaan halen. Nou is dat voor het begin niet zo moeilijk, want je moet er toch een paar spelen, maar ja. Kan ook zo afgelopen zijn. Dus goed idee, Harry. Om dat te bekrachtigen. Gaat dat zeker gebeuren. Driving Home for Christmas van Chris. Nou, dan gaan we, mensen. Om maar te vergeten waar we vrijdag bij gebleven zijn. We zeggen maar gewoon, dromen was de laatste in de kettingreeks. Nou, de meeste dromen zijn bedrog, we weten het.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: Marco Borsato op KBC onderweg.

Eerste schakel in de muzikale ketting vandaag. De meeste dromen zijn betroffen van Marco. Zometeen hoor je Erik en Gerbert, die nog altijd met z'n tweeën onderweg zijn. Ik denk in het hoge noorden. Maar dat ga je zometeen horen van mij. Ik moet het mail even goed doorlezen. Er zijn wel weer mooie foto's gestuurd. En eerst even een Europees rondje, het Europees weeroverzicht. Qua weer wil je toch even weten waar je weer aan toe bent, zeg maar. Onderweg op KBC, we gaan van start in België. Vanzelfsprekend, want dat doen we altijd. Dus, nou ja, dit is dus die Unpredictable Radio Show. Dus eigenlijk zou ik ook natuurlijk in Italië kunnen beginnen. Dat doe ik zo meteen. België heeft veel bewolking vanmiddag. En in het westen komen wat buien voor straks. De temperatuur gaat dan meteen een stukje omlaag. Er passeren met name in het westen en noorden van het land België dus de buien. In het midden en oosten is het een stuk langer droog en warm. In Belgisch Limburg gaat de temperatuur aan het einde van de middag zelfs lokaal naar 23 graden. En later zullen ook in het binnenland trouwens buien ontstaan. En gaat ook in de rest van het land de temperatuur weer een stuk naar beneden. Morgen opklaringen en buien die elkaar afwisselen. Vrij koel met een graad op 17. En ja, dat is misschien op het 18 graden het meest haalbare morgen. Woensdag ook een mix van wolken, zon en buien. En de temperatuur met een graad of 16, 17. En het wordt daarna donderdag en vrijdag en zaterdag en die kant op gaand, wordt het steeds minder wisselvallig. Kijk eens aan. Italië, ik beloofde het al. In de hoge gelegen gebieden wordt de komende tijd nog zelfs een flinke bui verwacht met een onweersklap erbij. De meeste buien zijn bestemd overigens voor de noordgrens, maar ook in de Appenijnen komt het tot regen. En voor de rest domineert in Italië de zon. En het weerbeeld is wel lekker om te zien hoor. Het wordt wel warm. Als je niet houdt van 25 plus, dan zit je niet helemaal lekker. Het wordt veelal boven de 25 graden, terwijl de temperatuur op heel veel plekken tussen de 30 en 32 komt te liggen. Aan de kust is het dan wel in vergelijking wat koeler, met zo'n 27 graden. Nou, eigenlijk voor Spanje geldt op veruit de meeste plekken is het voorlopig in elk geval droog. De noordkust maakt dan met wolkenvelden wel kans op een bui. In het binnenland kan ook een onweersbui ontstaan. Maar ja, ga je naar de kusten en de tropische 30 trouwens wordt in Madrid opgetekend deze week. 30 graden binnen Spanje, oké. Okay. In de kustgebieden, daar is het wat lekkerder. Wat minder warm, temperaturen rond de zomerse 25 graden. Flinke zonkracht ook trouwens daarbij. Deze maandag trekken vanuit het westen over Frankrijk wolkenvelden en onweer is er ook nog af en toe bij. Flink wat buien. En de dagen na vandaag, daar is het in Parijs zo'n 19 graden. Roland Garros had het goed gisteren. Wat minder warm overigens dan de afgelopen dagen. Met een afwisseling van zon en wolkenvelden in het noorden van, en dat is tegen de Belgische grens aan, kunnen enkele buien ontstaan, het noorden van Frankrijk. Maar er zijn ook genoeg plekken waar het wel gewoon droog blijft. Even een uitschietertje. Montpellier, 25. Nee hoor, 28 graden en vrij zonnig. Kijk eens aan. Een graad of 23 in de buurt van Keulen. Ook in Erfstad is de middagtemperatuur vandaag. Berlijn tekent, 26 graden op straks. En 28 graden wordt het in het Zuid-Duitse München. Vanaf morgen vindt er wel een omslag naar koeler weer plaats in Duitsland. En vooral in München zal de temperatuur flink naar beneden gaan. Dus Zuid-Duitsland krijgt het flink voor de kiezen, want het wordt wisselvallig. Er zijn geregeld zonnige momenten. Maar zeker in de tweede helft van deze week ligt de temperatuur een stuk lager dan nu. 17 tot max 20 graden Celsius. En zolang het droog blijft is het goed weer om er even op uit te gaan. Oostenrijk dan, wisselvallig is het nog altijd wel. Met buien, elke dag wel. In de bergen gepaard gaan vaak met onweer. En tijdens de droge periode is er weer ruimte voor zon. En dat is er ook 25 tot 29 graden in de dalen boven. Dan is het nog een stukje koeler. 19 tot 21 graden in de grote steden vanaf woensdag. En de temperatuur is daarmee duidelijk naar beneden gegaan. Geldt ook voor Zwitserland. Je kunt naar boven, je kunt naar beneden. Deze maandag is de temperatuur in de grote steden naar de zomerse waarde gestegen. Of gaat dat dan ook wel bijna doen? En Zürich en Genève halen zelfs wel de 28 graden Celsius. Overdag is het droog en de zon die is erbij vandaag. Maar vanavond ontstaan eigenlijk in heel Zwitserland stevige regen- en onweersbuien. En die buien gaan verkoeling geven. De temperatuur gaat snel dalen. Morgen in de grote steden nog maar een graad of 16. Tot zover. Oké, onderweg op KBC. Hoe laat is het? 3 minuten voor 1:30. The Church of the Poison Mind. Uit 1983. Boy George.
en de Culture Club. Onderweg op KBC Radio.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A15 Europoort Rotterdam bij de Thomassentunnel een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
6: Prik.
7: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
6: Brik.
7: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
10: Onderweg met Bob van Beten.
11: Ja.

uit 1972. Wel een tijd geleden, maar wat een lekkere muziek. The Brian Heap and Easy Living. Zometeen ruimte voor schakel 2 in de ketting. Die hoeven we niet te forceren. Het gaat er gewoon van komen. Je hoeft er niet over te dromen. Het gaat er echt van komen. Maar welke gaat het worden? In aansluiting op Marco Borsato's Dromen zijn bedrog. Gaan we daar zometeen mee verder. Maken we de ketting weer een stukje langer. Oh ja, ik had een berichtje van Gerbert Brouwer. Gerbert en Erik niet te vergeten. Die zijn nog even onderweg. Het laatste stukje naar Huus vandaag staat erbij. Want Noorwegen hebben ze bezocht. Zitten nu in Duitsland, in het noorden, tussen Hamburg en Bremen. En eigenlijk loopt het wel best. Maar wel een verschil met Noorwegen en Denemarken, zeg. We hebben een mooie week gehad. Zaterdag het Sties-treffen. En dat schrijf je als S-T-I-E, kommaatje S. Treffen bezocht voor de tweede keer. En zoals je op de foto kunt zien, Bob, het was weer prachtig. Ja, geweldig. Veel vrachtwagens, uiteraard bij elkaar. En wat een prachtige Scania zie ik daar staan. Ja, oh jongen, die Scania 75, die Scania Fabia is echt zo mooi. Als je toch geld genoeg had, dan had je ze allemaal bewaard waar je gereden had of die je gewoon wilt hebben. Maar dan het echte, geen schaalmodellen dus. Mooi om te zien, mooie foto's inderdaad hebben jullie gemaakt. Dus ziet er weer keurig uit. Trouwens op de Volvo, op de foto ook Volvo zie ik daar staan. Dat is een FH10 volgens mij, of FH12. Ik kan het niet helemaal zien, dat is te ver weg. Ik denk een FH12, zo te zien. Ja, die had ik vroeger ook, maar dan in schaalmodel van Siku. Maar dat even terzijde. Leuke foto's, mooi gemaakt trouwens. Jullie hebben het wel naar je zin gehad, begrijp ik dan. Allemaal reuze indrukwekkend geweest. Even kijken trouwens, dus dan bij vrijdag hebben we het Vermormork kraftwerken bezocht. Heb ik gezien, het ziet er ook mooi uit. Wat een waterstuw is dat. In WW2, World War II, is er heel veel gebeurd. Ja. Reuze indrukwekkend om hier geweest te zijn. En ook troffen we gisteren nog even twee Nederlandse oldtimer trucks. Hoek en V&D. Vroom en Dreesman? Dat zou zomaar kunnen. Graag aan boord. Van de Gaag, zo is het. Ik lees het verkeerd. Hoek en Van de Gaag aan boord van de Fjordlijn. Mooi op de foto kunnen zetten toen ze aan boord gingen. Ja, ik zit even te genieten. Leuk om te zien hoor. Geweldig. Fijne uitzending. Mooie dag allemaal van EVDB en GB. Dankjewel Gerbert en Erik. Onderweg. Beloofd is beloofd. Marco Borsato. Marco?

0: 2 in de muzikale ketting. Marco Schuitmaker, een engelbewaarder. Alweer van 3 jaar geleden trouwens. Want dat er gaat, gaat de tijd behoorlijk snel.
1: Radio Kappa Bici.
2: Kappa Bici.
1: Bob van Bieten onderweg. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
0: En zo is het maar net. Ik heb eigenlijk wel een goed idee, vind ik. Ik heb zelf ook wel een keer een goed idee. Voor de derde schakel Juliane Werning, Victor Laszlo en Maggie Riley in Engel Wie Doe. Maar je kunt er ook anders over denken.

0: Inner Smile van Texas uit het jaar 2001. Het is 25 jaar oud, het nummer. Pierre Altena. Pierre is erbij. Peter uit Sint-Jans Klooster. Ofwel, Peter uit Klooster. Goedemiddag, Peter. Dankjewel voor je duimpje. Je krijgt van mij een duimpje terug. Sterker nog, dat heb jij al gekregen. Hartstikke goed, hè. Messenger Bob van Beten. Bob het kbcradio.nl. Ik zeg, het gaat lekker vandaag. Het gaat gestaag. Het is niet heel erg druk met aanmeldingen. En niet erg. En ik kan ook een keer eindelijk mijn eigen zin doordrijven voor de muzikale ketting. Althans, dat doe ik wel vaker. Maar nu zeg ik het in het openbaar, omdat ik het gewoon een goed nummer vind dat ik ga laten horen. Als derde schakel in de ketting. Ik som nog even op. Dromen zijn we erop van Marco Borsato. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. En dan denk je, dan komt de derde Marco erbij. Nee. Dit is die Unpredictable Radio Show. Dan weet je het wel. Dit is hem.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: En ik heb hem eigenlijk al verklapt. Engel wie doe? Victor Laszlo, Maggie Riley. En de stimme van Juliane Werding.

0: Ik dacht dat hij geen elektriciteit had, liet hij ook weten. Cowboy Phil, maar nu laat hij weten. Ik ben er en ik vind het een goede keuze om dit nummer te kiezen als derde schakel in de ketting. Nou, dat hebben we ook gedaan, hoor, Philip. Julia Lewerding, Victor Laszlo en Maggie Reilly. Die combinatie in Engel Wie Doe. Mooi nummer, zeg ik dan. Maakt het tot een derde schakel in de muzikale ketting vandaag op KBC. En ja, vandaag is alweer bijna de gedachte op morgen. Want ja, we hebben 2 uurtjes radio samen kunnen maken. En dat is alweer bijna ten einde. Maar het einde is er ook vanmiddag. Ja, het einde is nog lang niet zoek bij KBC. Meer dan 50 jaar popmuziek. Want vanmiddag, het is het einde. Maar niet van het programma en ook niet van Mark. Vanmiddag tussen 3 en 4 kun je weer genieten van het zoutuur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. De verse afleveringen. Alsof het nieuwe haring is. Uit het zoute water gevist. Het zijn de zoethoudertjes die je hoort bij Mark. Vanmiddag tussen 3 en 4 uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. 3 decennia popmuziek en mooie verhalen van toen. Jingeltjes, reclamespotjes van toen. Ja, je beleeft dat weer bij KBC. Elke dag, 7 dagen de week van 3 tot 4 uur. Dus vanmiddag is dat je vooruitzicht. En dit programma is er net als vandaag ook weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Heb ik nog 1 dienstmededeling. En dat is dat je gisteravond misschien hebt geluisterd naar KBC's programma van Ron O'Quinn. En het eerste uurtje heb je niet gemist, maar eigenlijk ook weer wel. Een klein technisch schakelfoutje. Ik steek de hand in eigen boezem van mij. Werd het programma niet gecontroleerd en uitgezonden. En pas het 2e uur was er van Ron O'Quinn. Ja, dan heb je dat 1e uur gemist. Dat is toch jammer, want Ron is razend populair. En die maakt morgenavond zijn programma opnieuw bij KBC van 7 tot 9 uur. Dinsdagavond dus bij KBC Radio, Ron O'Quinn. En voor degenen die niet weten wie Ron is, luister even goed.
1: I am back. Hi, this is Ron O'Quinn, and this Sunday at 1900 hours, my worldwide radio show, Rock and Roll Rewind, is coming to De Valdersie Valley. I play all the music you grew up with in the 60s, 70s, and 80s. Tune me in. Help me get over my shyness. Let me know you're out there. Okay, I'm not shy.

Ja, en zo is het maar net. Morgenavond dus. Als goedmakertje als extraatje van 7 tot 9 uur op KBC Radio. Via de streams. En op 891 en 1008. Fijne voortzetting van je middag. Morgen weer KBC onderweg vanaf 11 uur.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn 2 uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. We are.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Morse Code.
10: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voormalig MOAM-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden. Wel file bij Delft op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Reken op 20 minuten extra. En file op de A12 en de A76 vanwege de Duitse grenscontrole. In beide gevallen een kwartier voordat je de grens over kunt.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial. This is
1: KBC. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstal alerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat rimlicht aan de horizon, maar op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda wel file voor Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten, 4 kilometer. Door een pechgeval is 1 rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontroles, nu de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier vertraging voor de grens.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens staat 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A65 en de A2.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al niet zo heel veel.

Welkom weer bij een nieuwe editie van ons Zoute Uur. Daarnet hoorden we Rosetta van Georgie en Ellen uit de lang vervlogen jaren 60 van de vorige eeuw. Straks onder meer muziek van ABBA, De Dijk, Eric Clapton en niet te vergeten onze retro top 3. Met vandaag 3 keer Paul McCartney bijgestaan door zijn band Wings. Maar nu eerst Cheek to Cheek van Lowell George. Dat is muziek uit de jaren 70. Toch ook alweer een jaar of 50 geleden lijkt me.

0: Ik heb in de studio lekker mee zitten zingen met ABBA. Knowing me, knowing you. Altijd leuk om ABBA weer te horen hier op KBC Radio. Waar anders te beluisteren op 891 kHz en 1008 kHz. En uiteraard via de stream. Nationaal product en ook in het Nederlands is hier De Dijk in het Zoute Uur met Bloedend Hart.
1: Dit is Ian Andersen voor het Zoute Uur.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ja, vraag de catalogus aan bij Kant-en-Klaar in Zeist. Postbus 125, Zeist.
2: Wim, word eens wakker. Wim, morgenochtend gaat je moeder natuurlijk meteen in het bad en ik heb het nog niet schoongemaakt. Wim, wat moet ik doen? Wim.
3: Pak Sparkel, de eerste allesreiniger in spuitbus. Spuiten, doek erover, klaar. Sparkel van Johnson.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Rode bij met 150 plekken in een sporthal. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Markizaten een vrachtwagen stand met pech. De afrit is daar ook dicht. Er staat zo'n 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. A12 de andere kant op. Vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lynette staat ook een auto met pech. De linkerrijstrook ook dicht. Vertraging een kwartier.
6: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
7: Miami Go!

0: Sun Van Loves You Honey, June Lodge en Prince Mohammed. En After Midnight, Eric Clapton, tweede deel alweer van ons Zoute Uren. En dat was inderdaad die beloofde opname van Eric Clapton. Tijd voor onze retro top 3.
1: En dan nu KBC's retro top 3. Top 1!

0: Bij de Zaanse ziekenomroep, nou, niet flauw doen, die omroep is niet zelf ziek, kregen donateurs een leuk en bijzonder certificaat. Er werd om steun gevraagd voor de inrichting van nieuwe studioruimtes. En dan kreeg je dus een certificaat met nummer en vervolgens een specificatie. Ik heb er een waarop staat: uw gift stelde ons in staat om een halve deur aan te schaffen. Ik vind hem leuk, toch?
1: 891.
0: Het Zoute Uur zit er bijna weer op. Graag tot een volgende keer. Blijf bij ons, de muziek.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pasinjan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud en opvallende files op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoorn staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Rotterdam-Nijmegen. Voor Afrit Arkel is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. En tenslotte is het ook druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Rilland een kwartier vertraging. We are.

0: Spits, jouw station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang met vooral veel dagelijkse files op dit moment. Wat opvalt is onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord is de rechte rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
9: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs twee rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar een kwartier oponthoud.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yeng IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het weer trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. We hebben te maken met een normale maandagavondspits. Met op dit moment net 400 kilometer aan file. Een paar bijzonderheden. De A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. De A16 Rotterdam-Breda, daar is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt het Batadorp. Ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte is het druk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een gebruikelijke maandagavondspit met op dit moment zo'n 350 kilometer file in totaal. Een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De weg is hier vrij, maar de vertraging ook daar nog een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar ligt bij de meren een deken op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienoordbrug. Ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Net voor de Zwalmentunnel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Windkracht 6 tot.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
6: Turkse fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
6: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Windkracht 6.

0: je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurt bij knooppunt Hofvliet een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de weg dicht bij ter hoogte van Papendrecht. Door noodweer ligt de weg bezaaid met takken. Verkeer richting Gorkum of richting Rotterdam volgt bij Waalwijk over de A16, A59 of de A27. We are.

0: Jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
10: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs. Nintendo betaalt €35 miljoen in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Om te beginnen een waarschuwing nog voor het verkeer, want in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland komen stevige onweersbuien voor. Dat heeft onder andere gevolgen gehad op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Papendrecht zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen. Er zijn daar 2 rijstroken dicht voor opruimwerkzaamheden. Hou in beide richtingen ter hoogte van Papendrecht ook rekening met bijna 20 minuten oponthoud.
12: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalsketting en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits van de Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Morse code.
11: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Israël heropent 2 belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer.
1: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heropent 2 belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
9: Brik. Ja, Brik, kom maar.
10: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
12: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.

0: ЕСПР-3, протяжка.
1: Dit is KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.